0: Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

Ze was een zangeresje lang geleden. De tijd heeft met een mes in haar gezicht gesneden.

0: trots op Texel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
3: I'll meet you at midnight. Another moonlight.
0: Non-stop.
4: Want you back in my life.
0: Non-stop. Muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: sleutels, vaste deurknop heb ik in mijn hand.
1: Ik leer

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Radio Texel.
5: Struis.
6: Vroeg.

on Fire uit 1974. Welkom, dit is het programma Struis Vroeg. Mijn naam is Peter van der Struis en je luistert naar Radio Texel via de 106.1 Muziek voor Iedereen of via www.radiotexel.nl als je via de stream luistert. Straks krijg je Robert Palmer, I'll Be Your Baby Tonight. Nu eerst de Style Council en Walk.

Robert Palmer uit 1988 met I'll Be Your Baby Tonight. Samen met UB40 trouwens. Mocht je dat vergeten zijn. Fijn dat je luistert naar Radio Texel op de 106.1. Of via de stream.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Droog en fris weer in het Waddengebied vandaag. In de ochtend valt lokaal nog wat motregen bij zo'n 10 graden. Later op de dag blijft het overwegend bewolkt met maxima rond 12 graden. De wind komt uit het noorden tot noordoosten en is matig rond windkracht 4 tot 5. Kortom, ook op Terschelling grijs, koel en soms wat motregen met een stevige noordelijke bries.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

ondertussen mocht je luisteren naar Skik en op fietsen, The Bee Gees, Jive Talking en Queen Radio Gaga. Straks krijg je splitsing, wind en zeilen. Nu eerst Wilson Phillips. Hier zijn ze met Release Me uit 1990.

Kiss Me van Wilson Phillips hoorde je als een van de laatste nummers hier zo in het programma Struisvroeg. Wat mij betreft zit het er weer op. Morgen is er weer een Struisvroeg tussen 6 en 7. En dan zeg ik alvast bedankt voor het luisteren en tot morgen. Doei doei!

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en de Monika. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
2: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
1: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Droog en fris weer in het Waddengebied vandaag. In de ochtend valt lokaal nog wat motregen bij zo'n 10 graden. Later op de dag blijft het overwegend bewolkt met maxima rond 12 graden. De wind komt uit het noorden tot noordoosten en is matig rond windkracht 4 tot 5. Kortom, ook op Terschelling grijs, koel en soms wat motregen met een stevige noordelijke bries.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In het leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
2: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
1: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
3: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken, siervuurwerk. Dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
1: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Droog en fris weer in het Waddengebied vandaag. In de ochtend valt lokaal nog wat motregen bij zo'n 10 graden. Later op de dag blijft het overwegend bewolkt met maxima rond 12 graden. De wind komt uit het noorden tot noordoosten en is matig rond windkracht 4 tot 5. Kortom, ook op Terschelling grijs, koel en soms wat motregen met een stevige noordelijke bries.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
2: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
1: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
3: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
1: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Wat een weerbericht.
1: Droog en fris weer in het Waddengebied vandaag. In de ochtend valt lokaal nog wat motregen bij zo'n 10 graden. Later op de dag blijft het overwegend bewolkt met maxima rond 12 graden. De wind komt uit het noorden tot noordoosten en is matig rond windkracht 4 tot 5. Kortom, ook op Terschelling grijs, koel en soms wat motregen met een stevige noordelijke bries.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Dit is Radio Texel.

0: is Radio Texel.
1: 106.1 FM en wereldwijd op radiotexel.nl. I get no

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden, meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Droog en fris weer in het Waddengebied vandaag. In de ochtend valt lokaal nog wat motregen bij zo'n 10 graden. Later op de dag blijft het overwegend bewolkt met maxima rond 12 graden. De wind komt uit het noorden tot noordoosten en is matig rond windkracht 4 tot 5. Kortom, ook op Terschelling grijs, koel en soms wat motregen met een stevige noordelijke bries.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Het beste van het eiland
3: hoor je op Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het Kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Radio Texel. Heerlijke muziek. Non-stop.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Droog en fris weer in het Waddengebied vandaag. In de ochtend valt lokaal nog wat motregen bij zo'n 10 graden. Later op de dag blijft het overwegend bewolkt met maxima rond 12 graden. De wind komt uit het noorden tot noordoosten en is matig rond windkracht 4 tot 5. Kortom, ook op Terschelling grijs, koel en soms wat motregen met een stevige noordelijke bries.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op een nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken. Vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten... van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse... en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt... en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-show.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
3: Vanaf het eiland...
6: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
6: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotexel.nl.
4: Radio Texel.

De toppers van toen op Radio Texel, elke maandag tot en met vrijdag van 12 tot 1. Voor meer informatie kijk even op onze website www.radiotessel.nl. En veel plezier!

0: Dit is Radio Texel.
1: Voor meer informatie en eventuele verzoekplaten rond de toppers van toen kun je kijken op onze website www.radiotexel.nl.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Droog en fris weer in het Waddengebied vandaag. In de ochtend valt lokaal nog wat motregen bij zo'n 10 graden. Later op de dag blijft het overwegend bewolkt met maxima rond 12 graden. De wind komt uit het noorden tot noordoosten en is matig rond windkracht 4 tot 5. Kortom, ook op Terschelling grijs, koel en soms wat motregen met een stevige noordelijke bries.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Nederland.
1: Toppers van toen.
0: Non-stop.
1: Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
0: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
1: Toppers van toen op Radio Texel.
0: Non-stop.
2: Tot zover weer de Toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de Toppers van toen. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om 1 patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. 2 van de 3 hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: Het Wadden weerbericht.
1: Droog en fris weer in het Waddengebied vandaag. In de ochtend valt lokaal nog wat motregen bij zo'n 10 graden. Later op de dag blijft het overwegend bewolkt met maxima rond 12 graden. De wind komt uit het noorden tot noordoosten en is matig rond windkracht 4 tot 5. Kortom, ook op Terschelling grijs, koel en soms wat motregen met een stevige noordelijke bries.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig. Dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Droog en fris weer in het Waddengebied vandaag. In de ochtend valt lokaal nog wat motregen bij zo'n 10 graden. Later op de dag blijft het overwegend bewolkt met maxima rond 12 graden. De wind komt uit het noorden tot noordoosten en is matig rond windkracht 4 tot 5. Kortom, ook op Terschelling grijs, koel en soms wat motregen met een stevige noordelijke bries.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. Twee evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
1: En Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Droog en fris weer in het Waddengebied vandaag. In de ochtend valt lokaal nog wat motregen bij zo'n 10 graden. Later op de dag blijft het overwegend bewolkt met maxima rond 12 graden. De wind komt uit het noorden tot noordoosten en is matig rond windkracht 4 tot 5. Kortom, ook op Terschelling grijs, koel en soms wat motregen met een stevige noordelijke bries.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim €100.000 van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking €20.000 aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Op Sint-Tessels. Opnieuw allegaar variaties en verhaaltjes en gedichtjes en liedjes op Sint-Tessels.
6: Ga er maar schrijf voor zitten en geniet ervan. We nemen alle tijd, doen een kolompjes aan.
7: Ook dit is Radio Texel.
5: Zit

0: bliksemse puus.
1: Hij je me wakker maakt.
0: Ik ben zo verschoten van je.
1: Na hij je goed deed. Aas was ik zo rood als een kreeftfeest. Je zou nog lelijk verbranden zo in het zonnetje.
0: Nou, bezies,
1: laten we maar naar huis gaan. Hè? Dan kregen jullie wat te vreten van me.

Mm-hmm.

gewoon.

trouw. Ik zie de schoonheid der seizoenen en ik weet dat ik van haar hou. Deze tijd van groei en welvaart is een vijand voor onze rust. Maar die vind ik als ik aankom

Zo, nou, die kan weg. Zo, volgende liedje, tweede liedje. Dat speelt in een tijd dat nog niet iedereen een telefoon had. Zeker geen mobiel natuurlijk. Het wordt al wat later. Een oudere vrouw die staat te wachten op de man.

0: naar mijn nicht, ik heb eerder pas geld. Ik zet ze maar af.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

En waarom de Stones? Waarom Don't Get Angry With Me? Want het is een positieve dag. Nou, dat heeft een reden. De reden is dat er nieuws is op het Rolling Stones front. En als je helemaal geen Rolling Stones fan bent, dan zou je denken, ja, dat kan mij het schelen. Maar als je wel Rolling Stones fan bent, dan is deze week gewoon weer heel bijzonder. Want ja, die gasten die komen dus gewoon met een nieuw album uit. Sterker nog, ja, daarom moet je dus naar Radio Texel luisteren. Deze week is dus ook gewoon In The Stars uitgekomen. Het eerste nummer van het nieuwe album van de Rolling Stones. Wat in 2026 gaat verschijnen. Ergens in mei. Ik ga het zo meteen allemaal voor u opzoeken. Dus ik denk, nou ja, dan moeten we beginnen maar met Stones. En niet dat ik allemaal nummers van Josh Stone ook ga draaien. Dat dan ook weer niet. Maar ik had wel zoiets van, ik begin wel even lekker met de Stones. Wel leuk om dan helemaal terug te gaan naar 1963. Want wat was in 1963? In 1963 kwam het eerste liedje uit van de Stones. En het was Come On. En als je ze dan hoort, dan hoor je een soort jeugdig enthousiasme. En als je daarna gaat dat die gasten nu dik in de 80 zijn. Want ja, als je in 1963 je eerste single uitbrengt, dan is er wel wat gebeurd in die tussentijd. En dan daarna In The Stars. Dus maar gewoon begin meteen met een dubbelhit. En daarna alleen maar lekkere muziek. Wil je nog een nummer voor de zaagplaat inbrengen? Ja. Want, daar heb ik nog niemand voor, dan kan dat. Geef even door wat je graag wil horen, dat ik je kan bellen rond de klok van 17:30. En dan kom je in de uitzending en dan mag jij aan de hele wereld, want er wordt wereldwijd geluisterd, vertellen wat jouw nummer is om 17:30 de week officieel de midden te zagen. En als je dat nummer hoort, dat je dan met je hele systeem in het weekend zit. Dat is het hele concept van de zaagplaat en van de Zaagmanshow. Nou, ga maar gewoon beginnen, denk ik. Waarom niet? Dames en heren, de Stones met Come On uit 1963 en In The Stars uit 2026.

dubbelhit. Dubbelhit. Nieuw. Deze nieuwe hoor je voor het eerst bij Radio Texel.

Daar is dit eerder een keer gebeurd hoor. Ik raak nu niet in paniek, maar als er twee nummers tegelijk gaan draaien, ja, dan wordt het natuurlijk helemaal niks. Dus we gaan eerst even naar Our House van Madness. En daarna krijgt u hem echt hoor, In the Stars van The Rolling Stones. We laten ons niet gek maken hier natuurlijk bij Radio Texel. Maar dan weet u in ieder geval wat u eigenlijk dus over 10 minuten had gehoord. En dat was gewoon Our House van Madness. Ja, laat maar doorkomen. Want ja, het zonnetje schijnt buiten. Dus wat willen mensen nog meer?

0: onze studio in het midden van de straat. En nu in de Stars. Rolling Stones. Precies. En er mag niemand meer erin praten.
1: Deze nieuwe hoor je voor het eerst bij Radio Texel.
0: Dat is waarschijnlijk wel zo. Rolling Stones 2026. Ja!

0: op je 82e nog horen. Rolling Stones.
1: Ja.
0: Lekker hoor. Gisteren aangekondigd, een 25e album, Foreign Tongues heet dat. Ja, en daarmee kwamen de Rolling Stones, die kwamen dat even vertellen gewoon. Mick Jagger 82, Keith Richards 82, Ronnie Woods 78. Ze gaan niet meer optreden, want dat lukt niet helemaal meer bij 1 van de 3. Ja, je lacht je helemaal kapot. Maar als je dit hoort, het is echt fantastisch, want het mooie is namelijk dat dit allemaal materiaal is wat bij hun vorige album eigenlijk een beetje is blijven liggen. Ze zijn tot aan het oppoetsen geweest. Ze zijn met z'n allen even de studio ingeknald en hebben dit gewoon in een zeer korte tijd helemaal gewoon neergelegd. Dus ja, dit is eentje om naar uit te kijken. Wanneer komt die uit? Ja, dat vertelt verhaal de meneer niet. Of wel? Nee, ik kan het net even niet vinden. Nou, dat hoort u zo meteen. We gaan nu gewoon een beetje Engelse muziek draaien. We gaan naar Duffy met Mercy. En daarna Stevie Wonder. Dat is helemaal niet Engels. Maakt niet uit. Ga het gewoon doen.

En binnenkort komt er een nieuw album uit van Tidal Wave. Dit is Leave Me at 504. Straks de storm verslaan. En dan zometeen een knal van een zaagplaat.

0: Het is allemaal nieuw. Het is allemaal vers. Het komt allemaal aankomende zaterdag uit. Ja, daarom moet je dus luisteren, want... Ja, precies die.
1: Nieuw.
0: Allemaal nieuw, inderdaad.
2: Heb je gezien wat vandaag het is? Vandaag.
3: Dinsdag wat anders.
2: Ja, precies. Dus morgen komt Zaagmans langs.
3: Zaagmans?
2: Zaagmans, om de week op te delen. Ze snapt hem niet.
0: Ja.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Droog en fris weer in het Waddengebied vandaag. In de ochtend valt lokaal nog wat motregen bij zo'n 10 graden. Later op de dag blijft het overwegend bewolkt met maxima rond 12 graden. De wind komt uit het noorden tot noordoosten en is matig rond windkracht 4 tot 5. Kortom, ook op Terschelling grijs, koel en soms wat motregen met een stevige noordelijke bries.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: We zijn halverwege de show. Oh yeah! Tijd voor de zaagplaat.
3: Mag ik even applaus voor Peter van der Struis? Hij doet het al zo grappig, joh. Hij doet het zo goed. Echt fantastisch. Het was het weerbericht, dames en heren. Nou, je hoeft alleen maar naar buiten te kijken om te zien dat het niet motregent. Ook niet op de Schelling. Ook niet op Schiermonnikoog. Het is ook helemaal geen krachtige... Het is wel een krachtige noordenwind. Een matige windkracht 4-5. Nou, dat vind ik al wel een pittig, hoor. Doe maar op het fietsje. Nou, dan gaan we straks weer. Een zaagplaat. Ja, ik heb geen mensen in de lucht gekregen die zeggen, ik weet er nog eentje. Maar ik weet er wel eentje. Want afgelopen zaterdag kwam het nieuwste nummer uit van een nieuw album van Tidal Wave. En als je dat gaat googlen, dan kom je in Zweden terecht met Tidal Wave. Maar er is ook een Texelse band die zo heet. En hun album It Comes in Waves, daar hebben we vorige uitzending heel veel aandacht aan besteed. Zoveel aandacht dat ik hem twee keer heb laten uitzenden. Dus afgelopen woensdag was de herhaaluitzending. Maar goed, nu weer live. En deze gasten verdienen gewoon aandacht. Het is ontzettend mooi wat ze maken. En zoals jullie er net al hoorden met de vorige twee nummers die ik gedraaid heb. Dat is Leave at 5:04. En vervolgens deed ik het andere liedje nou, De Storm Verslaan. Dan zie je dat het een heel divers palet is wat Tidal Wave brengt. En dat doen Wout, Stijn, Jesse, Chris en Jacco. En die maken alleen maar lekkere muziek. Maar er is geen touw vast te knopen, er is geen lijn in te brengen. Want het zijn allemaal op zichzelf staande fantastische mooie werken. En het mooie nieuws is, jawel, dat op 9 mei, wat zegt u? Ja, 9 mei 2026. Dan komt hun nieuwe album uit, It Comes in Waves. Ja, die moet je gewoon downloaden, die moet je gewoon binnenhalen. Die moet je gewoon lekker laten gebeuren. Alleen, ja, wat ik net heb laten horen en wat u nu hoort, want dat wordt de zaagplaat Greengrass, de nieuwste release van Tidal Wave. Meer is nog niet bekend. Het is allemaal nog een beetje spannend. Ja, dus Waterfall, Weird and Wake Me Up. Ja, daar moeten we nog even op wachten. Het zijn in totaal, ik geloof, 7 nummers. Zeker het luisteraar. Nou, tot zover de reclame voor deze fantastische mannen. We gaan luisteren naar deze zaagplaat. Zo'n nummer waarvan je denkt, ken gerust mee het weekend dit. Hier komt hij, Greengrass met Tidal Wave.
2: We zijn halverwege de show.
4: Oké!
2: Tijd voor de zaagplaat.

Ja, dat was Jesse. Jesse, dat is echt zo. Als je een beetje de Muppets kent, er is ook een nummer van hun die heet Muppet, maar als je de Muppets kent en je hoort het laatste stukje van dit nummer, dan denk je, ja, dat is Jesse. Je moet eventjes nog even gewoon de hele drumstel binnenste buiten vouwen. En wat dus dan ook nog Stijn Elman heel goed doet, dat is dus aan het begin van het nummer, naar dat mooie intro, dat is dat basloopje. Hij zegt, ik weet niet hoe die aan mijn klauwen heb gekregen. Ik weet ook niet of ik die ooit live nog eens keer zo kan krijgen zoals hij nu op het album staat. Dus op zich is dat heel uniek. Nou goed, oordeel voor de rest zelf. Ik ben fan, dat is u wel duidelijk. We gaan nu terug naar de jaren 70. En dat is niet zo'n klein stukje, dat is echt een heel groot stukje. Dat is gewoon dik 56 jaar terug. Nothing Rhymes van Gilbert O'Sullivan. Het was tijd dat hij op Radio Texel gedraaid wordt. Wat een prachtig nummer is dat.

Nothing Rhymed. En die was speciaal voor mijn sunshine. Zo simpel is het. Wat een heerlijk nummer. Dus vandaar ook meteen dan maar Stevie Wonder 1973. You are the sunshine of my life.

when she's around me, I just feel.

0: Ain't No Sunshine When She's Gone. In twee versies was dat. Ja, dat was de versie van Michael Jackson. En daarna denk ik, oh, dit is een Bill Withers ook nog even. Ja, even lekker aan je microfoon zitten. Gewoon denken de mensen thuis het gaat omweren. Maar dat is niet. Nee hoor, niemand minder dan Remco Koolewijnens in de house.
1: Je plaatselijke bui op de woensdagavond.
0: Ja, dat ben jij inderdaad. Ja. Dat betekent dat zometeen dus ook Gio eraan komt.
1: Ja, zeker weten. Ja,
0: we gaan een berichtje achtergelaten op de socials. Ik kom eraan, zei hij.
1: Kijk, dat is altijd genieten. Ja, ik ben mijn telefoon liggen van de lader. Ik ben een stroomagjat hier.
0: Dat is gewoon die andere appgroep. Goed, ja.
1: Nee, heerlijk. Nee, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik wil geen reclame maken voor een bedrijf hier op Texel. Maar ik wil dat toch even noemen. Ik had net tijd over, ja. Je weet het. Ja. En ik en mijn vriendin zijn enorm fan van de Aziatische keuken. Ja. En de Chinezen, weet ik het allemaal, gewoon lekker gekruid eten. Hup. En we weten natuurlijk, er zit nu sinds kort een toko op Texel.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, hoe leuk is dat? Ik ga even spieken.
0: Nou, wilt die een in de Parkstraat?
1: Ja, precies die. Ja. En dan, ik wil niet hun nu ophemelen, maar ik denk van dit is wel wat Texel. Net als bijvoorbeeld een Action. Ik wil het toch benoemen, bijna elk dorp heeft een Action nodig, vind ik. Ja. Maar net zoals met een toko, vind ik, dat is echt top.
0: En kan je daar ook gewoon een soort kant-en-klaar, dat je zegt, ik wil gewoon dit eten?
1: Nou ja, je kan daar inderdaad, ze hebben gewoon bakken met verse kip en zo en allemaal helemaal bereid. En dan kan je een soort van een bol laten maken. Ik heb het niet helemaal bekeken hoor, maar dat kan je dus lekker laten doen. Maar ook gewoon allerlei gerechten, van crispy chili oil tot aan, weet ik veel, verschillende oliën, kruiden,
0: ik kom nooit bij een toko, joh. Ja, nou, ik ga wel eens naar de Parkstraat, maar ja, dat is nou net weer die andere.
1: Kan je net een afslag nemen, weet je wel. Ja. Dus dat net even geweest. En ja, ik denk voor ieder wat wils die even denkt van, hey, toch eventjes een uitstapje naar de Aziatische keuken, om het zo te noemen.
0: Aziatische twist.
1: Aziatische twist, echt wel heel leuk om eens even te kijken, denk ik. Dus,
0: ik zoek echt de komende 30 seconden dan ook naar een nummer die we er zo in kunnen keilen. Ik zeg, oh, dat past daar
1: wel. There are 10 million bicycles in Beijing.
0: Oh, ja, dat is ook wel een goede inderdaad.
1: Ja, even lekker om het te stigmatiseren.
0: Nee, ja, maar dat gaan we natuurlijk
1: Het is positieve noot, weet je wel. En echt wel heel echt wel leuk om even te kijken. Ja. En wat ik zeg, Texel had het wel nodig. En het was best veel volk.
0: Ja. Hey, dus zometeen breekt de week. Gaan we nog niks verraden?
1: Nee, je kent het zo.
0: Ja, ik ken je. Goed. China Girl, David Bowie.
1: Oeh, dat is ook toepasselijk.
0: Ja, toch?
1: Heerlijk.
0: Dit is lekkere muziek, joh. Komt-ie.

0: nog 20 seconden, dames en heren. Dan zit de uitzending er nog niet op. Nee, dan komt Gio in de uitzending. Dat weet je nog niet. Dat gaan we nog niet vertellen. Maar zometeen, jongen, die laatste 2 minuten, dat wordt gewoon beren gezellig. Ja, en dit is China Girl, want Remco is naar de plaatselijke wok geweest. Ja, ja. Nou, en de vraag is, wordt het zometeen zo'n uitzending?
1: Dit is een ander muziekje. Dit is niet...
2: Dit is de limmerik.
1: Eigenlijk wil ik nu niet praten, want dit is een ander muziekje.
0: Dit is een ander muziekje. Ja, dat klopt. Maar een ander muziekje hebben we net al gehad.
1: Daar gaan
0: we niet in. Oh.
2: Ja, weet je, ik moet heel eerlijk zeggen, ik wil geen radiostation belachelijk maken. Want wij zijn ook niet de crème de la crème natuurlijk.
0: We zijn het zelfs niet.
2: Maar dan heb je altijd bij dit radiostation... Dan gaat die volumeknop echt omhoog. En dan hoor je ze zo... En dan... Allemaal lachen.
1: Wist ik nog harder, alsjeblieft.
2: Ja.
1: Zo. Dat kan. Nog harder.
0: Nog
1: iets harder. Nog harder.
2: Dan hoor je keihard gelachen. Dan denk ik van, maar ik heb niks verstaan.
0: Nee, dat is wel zo, Nee, ik heb jullie wel wat zachter staan, want jullie komen echt keihard door. Dat maakt helemaal niet uit.
1: Ik hoor mezelf ook niet.
0: Maar waarschijnlijk heb ik weer...
1: muziek ook of zo. Oh, hallo.
0: En misschien heb ik wel aan een knopje gezeten.
1: Nee, goed. Zometeen hebben we weer een fantastische uitzending met wat er gaat gebeuren. Dat verklapt natuurlijk.
0: Wat sowieso gaat gebeuren, dat is een beetje wat in deze uitzending ook is gebeurd. Er is gezaagd, er wordt gebroken.
1: Gebroken, ja.
2: Er wordt niet gehakt vanavond.
0: Geen gehaktmolen meer in het gemeentehuis
2: volgens
0: vanavond.
2: Volgens mij, zover ik weet, niet. Anders dan...
0: geen raadsvergaderingen. Nee,
2: volgens mij niet. En anders dan merk ik dat ook gauw genoeg.
0: Ja, dan word je vanzelf uitgedonderd rond de klok van 7:30. Ja, zo gaat dat. Nee, maar goed, over een seconde of 20 gaan we dus naar de gebruikelijke nieuwsblok en dergelijke. Gaan we eens kijken wat in de wereld gebeurd is. En dan, dan zijn jullie met z'n tweeën in de beurt.
2: Nou, we hebben de enorm.
0: Ik denk dat ik een beetje blijf hangen.
2: Ja, ik vind het helemaal. Wij vinden het helemaal gezegend.
1: Dan moeten we even mentaal gaan voorbereiden, denk ik.
0: Hey, ja. Tot zometeen.
2: Tot zo.
3: Tot zo. Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit.
4: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
3: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus... zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren... zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten... Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
3: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
6: Radio Texel.
7: Het beste van het eiland.
8: Radio.
4: woensdagavond. Dus Radio Texel breekt jouw week.
3: Dit is Radio Texel.
7: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'à

0: 6 tot 8 is dit Break de Week. Break de Week.
1: Dit is Radio Texel.

0: Ja, een hele goede avond. Het is inmiddels 6 over 6. Het is 6 mei 2026. En het is weer tijd voor Breek de Week.
1: Nou ja, of misschien kunnen we beter Breek de Zaagmans of Breek de Man.
0: Breek de Man, ja, want hij is er nog steeds.
2: Ja, breek je zaag.
1: Breek je zaag.
0: Breek je zaag.
1: Moet je gauw naar de bouwmarkt.
0: Nee, het is weer lekker weer en dat betekent maar één ding.
1: Nou, lekker
0: luisteren.
1: Ja, lekker luisteren.
2: Goeie muziek.
1: Goeie pogels. Ja, hij leert het al, hè?
0: Ja, ja, hij komt er een beetje in. Dat is meteen zo'n omschakeling.
1: Alleen dat andere woord dat we jou vorige, of niet een paar weken geleden hebben geleerd, die moet je me dan niet op de radio noemen, hè? Weet je hem nog?
2: Ja.
0: Dat is inmiddels ook alweer een maand geleden, hè?
1: Kom met een G. Nou ja, maakt niet uit.
0: Ja, goed. Verder hebben we ook natuurlijk nog het random rad.
1: Zeker, hij staat weer kerstvers hier in de studio.
2: Ik denk, ik zet hem alvast neer voor jullie.
0: En een top 5. Nou, dat en meer bij Breek de Week. Radio Texel.
3: Het

0: ELO, Electric Light Orchestra, 1975 met Evil Woman.
1: Toen was ik 3.
0: Toen was jij 3, kijk.
2: Toen was ik min 24.
0: Heerlijk, nou, goed.
3: Zeg ook eventjes iets over de samenstelling hier op deze woensdagavond.
1: Ja, allemaal heel volwassen, daar zijn we al over uit.
0: Heel volwassen, dat wel, ja.
1: Inmiddels. Heel volwassen, ja.
0: Nee, het is lekker weer en dat betekent dat mensen er massaal weer op uitgaan. Hè?
3: Zeker, ja.
0: En dan
3: namelijk met de benenwagen, maar vooral op de twee banden die zo aan elkaar zitten geplakt. En dan vervolgens moet je daar zelf in beweging brengen, namelijk de fiets.
1: ik denk, we gaan het over de auto hebben.
3: Nee, joh.
1: Gewoon
3: nee, joh.
1: Dan doen we die en over virus en zo en maar, dat soort dingen, daar gaan we het helemaal niet over hebben.
3: Nee joh, we gaan het helemaal niet over virus hebben, want dat laten we lekker op cruiseschepen.
0: Het is ellendig.
3: Wat een gedoe daar zeg op die cruiseschepen. Ik heb het allemaal gezien, ik heb ook een YouTuber, of in ieder geval een influencer, zoals ze dat maar helemaal noemen. Ja. Heb ik ook gezien, die had een video gemaakt over hoe dat dan op die boot er naartoe gaat, dat er heel veel angst en zo is. Nou, ik kan me dat wel voorstellen. Als
1: je mag ook maar 3 Russen mee, hè, maar zo aan boord.
3: Dat hoor ik.
0: Man leeft nog in de Koude Oorlog. Daar zijn wij niet zo van.
1: Vier Russen. Ja. Nou, we gaan het over fiets hebben.
3: Hij is echt een jokemaker, man.
0: Ja, want jij hebt bijvoorbeeld ook aankomende vrijdag een fietsexamen of zo. Een verkeersexamen.
3: Ik vooral niet, maar wel mijn leerlingen.
0: Ja, maar vertel.
3: Ik ben al lang geslaagd. Ik heb mijn VETA-diploma ook al. Nee, zeker. Inderdaad. Morgen en overmorgen zou je misschien raar opkijken. Of helemaal niet, maar na deze mededeling. Hoop ik dus niet.
1: Mm-hmm. Dan moet je maar radio Texel luisteren.
3: Dan moet je maar radio Texel luisteren, precies. Dat er alle leerlingen van alle Texelse basisscholen groep 7 en 8... Ja, die gaan deelnemen aan het grote verkeersexamen, praktisch verkeersexamen. Hier in de Burg, dus ze starten bij de TXL Sporthal. En dan gaan ze of linksom of rechtsom een route maken door het centrum... en dan ook aan de buitenring van... De Burg, om eigenlijk te laten zien dat ze zelfstandig kunnen fietsen. Er zijn op meerdere plekken zijn er ook controles. Dus daar wordt gekeken of je, ja, het is heel kinderachtig, maar of je netjes je hand uitsteekt, of je goed kijkt, of je voorrang verleent, of juist neemt op momenten waar dat komt.
1: Ik vind het wel goed dat het gebeurt.
3: Nou ja, het is een tijdje, 6 jaar lang ongeveer, uit mijn hoofd, 5 à 6 jaar niet geweest.
0: Ik heb het niet gedaan. Ik ook altijd die ongelukken beland, maar dat...
3: Ja, zijn blauwe ogen en zo.
0: Ja.
3: Maar inderdaad, 5 à 6 jaar is het niet geweest. En toen is er onder andere onze Betsy Verhoeven, ja, echt waar, ja.
1: Onze
3: zeker weten, de one and only...
1: Die is er gewoon weer over gegaan.
3: Die heeft zich daar, want zij valt er onder doortrappers, weet ik volgens mij. Zij heeft zich met andere organisaties en dergelijke, heeft ze zich hard gemaakt om eigenlijk alle 7, 8 leerlingen weer op de fiets te zetten. En de veiligheid te waarborgen.
1: Dus je hebt niet alleen Bets fietsen, maar je hebt ook Betsy fietsen.
3: Betsy-ma, weet je. Nee hoor, en het mooie is dat alle leerlingen die konden met een fietskaart konden ze naar een fietsen maken hier op het eiland. Nou, we hebben er genoeg. En ze konden daar eigenlijk bij langs met die fietskaart. En dan werd hun fiets gewoon kosteloos gecontroleerd. En eventueel werd er dan bijvoorbeeld een bel op gedaan of wat ik wel. Dus dat is echt superleuk dat alle fietsenmakers daaraan meehielpen. Om maar gewoon te zorgen dat dus de fietsers, de jeugd, de bijna OSG'ers, gewoon kunnen fietsen. En morgen en overmorgen gaan ze dus dat rondje maken op het eiland.
0: Ongelooflijk, ja. Ja. Ik vind het niet een heel gek gezicht, want ik heb inmiddels ook al menige basisschool uit binnen- en buitenland hier voorbij zien fietsen. Maar,
3: ja, dat klopt. Die vallen ook vaak met hessies.
0: Ja, met die hessies en zo. Dus dat is geen nieuw gezicht. Maar ik ben heel benieuwd.
3: Ja, dus pas op morgen, niet op de weg gaan. Dan
0: dus morgen
3: niet,
0: is
3: morgen en vrijdag.
0: Oh, en morgen
1: is dit ook jouw bruggetje naar de top 5?
3: Nou, hoe bedoel je? Voelt dat zo dan? Voelt het als een bruggetje?
1: Ja, nou ja.
3: Waar denk jij dan dat het over gaat, Rob? Waar zou het over kunnen gaan, denk je?
1: Nou, over verschillende soorten fietsen. Op wat voor manier.

0: morgen zien of het allemaal goed gaat. En vrijdag met al die leerlingen. Maar we doen dat met een reden. We laten ze niet fietsen voor die veiligheid. Maar voornamelijk ook vanwege de ergernissen die je op de fiets tegenkomt. Want jongens. Fietsers, vooral in de Randstad, hier op Texel valt het wel mee. Ze zijn nogal vervelend. Het is net als soms oorlogsgebied, wat je soms ziet. Inhalen door rood rijden, weet ik het wat. Dus we nemen jullie mee in de top 5 van grootste ergernissen op de fiets.
1: Ja, leuk.
0: En even, jij mag gewoon de nummer 5 doen.
2: Zo.
1: Ja, dat lijkt me een ontzettend goed idee. En ik denk dat ik die al weet. Dat is een beetje de link met die 3 Russen in de auto. Anders krijg je 4 Russen, maar met z'n drieën. Nou, dat is echt dat, vooral onder scholieren is dat natuurlijk ontzettend fijn. Je gaat lekker naar school. En ja, het kost je natuurlijk flink wat extra tijd om met je groepje bij elkaar te... Je gaat lekker met z'n drieën naast elkaar fietsen. Nou, dat is voor een gemiddelde automobilist of tegenligger op de fiets, is dat zo'n beetje het allerirritantste wat je zo'n beetje tegenkomt.
0: Vooral de Emma-laan in de oude situatie. Hè?
1: Ja, maar de Beatrix-laan, de Bernard-laan en dan met z'n drieën naast elkaar. Als het even kan, ook met z'n vieren. Maar dat is gewoon niet te doen.
0: Dan hebben we het niet over een tandemfiets. We hebben het echt gewoon lekker ordinair. Schouders
1: en ook nog
0: tegen schouders.
1: Armen op elkaar, zeg maar. Zodat we op die stuur half door elkaar kunnen. Nou echt, je kan niet gekker krijgen. Je zou denken dat deze op één staat.
0: Maar ik denk dat het onder de automobilisten gewoon wel echt een... Nou, Gio kan nu meepraten als automobilist.
3: Ja, zo twee mensen naast elkaar is
0: al hinderlijk.
3: Heel hinderlijk, ja.
1: Ja. Ja.
3: En naast staan 3.
0: Vooral zo'n klein fietsstrookje inderdaad. Ja. Maar ook vooral als er geen fietsstrook is. En dan ga je er achteraan rustig. En dan ga je al een beetje van... Nou, misschien even aan de kant. Ja. En dan krijg je nog net geen middelvinger soms van... Want ik denk, jij bent als automobilist. Ben jij natuurlijk fout, hè? Zij mogen
3: altijd
0: met z'n vieren naast elkaar fietsen. Dat mag gewoon.
1: Hè? Ik hoor het al. Er is zelfs ergernis hier aan tafel.
0: Ja, het kan maar duidelijk zijn hier.
3: Het kan zeker maar duidelijk zijn. Nee, we gaan zo meteen verder met dus de top 5 grootste ergernissen op de fiets. Maar niet voordat we Michiel Jacobson hebben gedraaid. Met
0: zijn gloednieuwe hit.
3: Gloednieuwe hit. Nou, inmiddels al
1: een
3: paar jaar oud.
0: Maar wel natuurlijk, live in de studio.
3: Hij hier komt weer binnen.
0: Ja.
3: Looking Day and Night. Radio Texel breekt de beek. Natuurlijk was het een nieuwe film. Michael.
0: Hey, leuk.

0: Er wordt te hard gekneuveld, als het ware, hier.
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, Rob en ik waren echt gewoon even goed in gesprek, weet je wel. Ja, het ging even over social media gewoon.
2: De zin en onzin van social media.
1: Ja, wat het allemaal vooral...
2: Waarschijnlijk is dat ook een ergernis, ja. Hoor, op de fiets. Dat mensen...
1: Nou, het appen. We komen daar natuurlijk misschien nog op uit. Maar nou, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, die jij nu benoemt is...
2: Ik
1: ga even kijken, nummer 9 hebben we het bellen. Dat is een soort honorable mention.
2: Ja,
1: nee, het is een honorable mention, inderdaad. Het telefoneren op de fiets, het appen, wat vroeger gewoon nog mocht. Hè? En ik weet nog dat er heel veel gedoe kwam daarover. Van, ja. Oh jee, we mogen nu niet meer appen en ik mag nog een liedje plaatsen. En nu is het heel normaal eigenlijk dat je niet op de... nu zou je het eigenlijk raar vinden dat je misschien wel mag appen op de fiets of zo. Ik weet niet.
2: Ik heb mijn telefoon, als je sneller gaat dan 20 km per uur, dan denk je dat ik aan de auto rijden ben.
1: Maar dan gaat hij automatisch uit
2: de autorijstand. Is prima.
0: Ik denk dat je beter kan bellen op de fiets dan appen. Want met appen moet je echt naar je scherm kijken.
1: Dat denk ik ook. Want op zich, als je gewoon een je oor zou hebben en je kijkt... Natuurlijk, het leidt af. Hè? Dat, ik zou niet ontkennen dat het niet af... Maar ik bedoel, inderdaad, dus als ik zou moeten kiezen tussen appen of een telefoontje plegen... Waarbij je gewoon inderdaad je ogen en oor erbij hebt... Ik denk dat want app is gewoon dat je ziet hoe nonchalant vandaag ook weer... weet je wel, ja, ik doe het even heel erg overdreven nu, maar...
2: Je maakt een soort radiogeluid waarbij iedereen thuis weet hoe je er nu bij zat.
1: Ik denk dat het dat boekdelen... Ja.
2: Het doomscroll geluid is.
1: Facebook, weet je. Ja, dat is allemaal niet van de jeugd tegenwoordig. Maar goed, nee, we hadden het daar gewoon even over de social media.
2: Deze boomer over social media, ja. Okay, goed.
0: Ja, ik hoor het alweer.
1: Heerlijk. En daar waren we mee bezig. Dus dat is voor de mensen thuis die denken wat interessant. Waarschijnlijk helemaal niet, maar maakt niet uit. Ja, we gaan door met de top 5.
0: En op nummer 4 hebben wij staan de elektrische fietsen.
1: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, fatbike. Vind ik persoonlijk wel. Die moet echt benoemd worden.
0: Ja, absoluut. De populariteit van de elektrische fiets en de elektrische fatbike, staat hier trouwens wel bij nu, neemt ieder jaar toe. Maar het snelheidsverschil met de gewone fiets kan voor irritatie zorgen. Ook is het voor de fietsen zonder elektrische aandrijving soms moeilijk inschatten hoe hard andere fietsers gaan. Vooral wanneer e-bikes snel willen passeren, kan het leiden tot gevaarlijke situaties. En notabene wanneer een fatbike bijvoorbeeld is opgevoerd.
1: Ja, op een gegeven moment dan trappen ze niet.
2: Bedacht even een pedelec.
1: Zo, ja.
2: Die gaan met 45 km per uur halen.
1: Maar er is een collega van mij die heeft zo'n speed pedelec. Die kan inderdaad 45 en 50. Ja. Je woont in de Kokstorp, dus je kan knijtersnel naar werk.
2: Die ging gewoon bij de brandweer.
1: Maar dat gaat hartstikke... Ja, nou, echt wel. Ja. Maar die verstaat zijn vak wel. Want zo'n fiets heeft zelfs een geel plaatje. Een kentekenplaatje. Hij moet een helm op. Je wil hem helm, maar het moet gewoon. Dat heeft hij ook op. En hij heeft zelfs... volgens mij had hij zelfs knipperlichten erop zitten. Kun je nagaan gewoon... Omdat je 50 op een fiets... dat gaat echt knijten hard, maar dat is wel een topding. Ik geloof best dat als je zo lang stuk moet fietsen, dat wel top is. Maar ja, hij fietst dan niet op de... Zeg maar, het is geen tourfiets. Het is echt gewoon op de dijk waar weinig mensen fietsen. Is het gewoon...
2: Gewoon lekker buitenom.
1: Dat is gewoon lekker buitenom. Dan is het goed, weet je wel. Dan denk ik van nou, maar...
0: Moet daar ook een helm op? Ja, wel toch?
2: Ja,
1: dat is verplicht.
0: Precies. Ja, nee, daarom. Ja.
1: En ze zijn nu bezig volgens mij...
0: Om de fietsbus.
1: Om de fatbike inderdaad. Ja. Om daar en zelfs een fatbike verbod zelfs in... Wat was het nou? Kampen, zeg maar.
0: Nee, dat is niet Enschede of zo?
1: Enschede volgens mij. Nou, in ieder geval daar. Ergens in het oosten was een...
2: Niet aan de overkant, maar weer de overkant van de overkant.
1: Precies. Daar, ja. Je moet in ieder geval de Afsluitdijk over. Ja,
2: of de Houtritdijk, doe maar iets.
0: Nou ja, goed.
1: Nou, dat is
0: dat irritatie.
1: Ik word helemaal geïrriteerd. Ik vind helemaal niks aan.
0: Ja, nee, maar we moeten ook even relaxed muziek gewoon.
1: Ik zou bijna een fietsen van zijn fiets willen trappen. Nee. Ik krijg er echt hele boze gevoelens bij.
0: Kelvin Harris hier nog.
1: Nee, maar Kelvin Harris heeft erover gezongen.
2: Ja, toch?
1: Hij heeft bepaalde feels.
0: Feels, ja. Zal ik op de handhaven nog vanwege opruiming?
1: Nee hoor, nee. Nogmaals, dit was educatieve doeleinden.
0: Hypothetisch allemaal.
1: Hypothetisch.
2: Zometeen nummer 3.
0: Feels, Kelvin Harris, Pharrell Williams.

0: Ben je alweer wat afgekoeld inmiddels?
1: Ja, ik wil mijn excuses aanbieden aan alle fietsers ter wereld. Want ja, ik had niet zo bedoeld. Nee.
0: Maar de Nederlandse fietsersmond hadden we al op ons dak.
1: Ah man, dus, jongen, echt de AWB. Hè? Ja. Zoals het vroeger de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond heette.
2: De Algemene Nederlandse Wielrijdersbond heeft ons gecontact. Ja.
1: Sorry, naar alle wielen en banden en mensen op fietsen en zadels. En alle fietsenwinkels op Texel, spijt me. Ik zal nooit meer verkeerd praten over fietsen.
0: Verkeerd praten? Slecht. Nee.
1: Kijk het op een stokje natuurlijk.
0: Ja, de klok heeft net geslagen. En dat betekent dat het natuurlijk 6:30 is. Oh. Nou, op de helft van het
1: Time Flies, hè?
0: Ja, en dan hoort er natuurlijk nog wat bij. Oh, dit is heel vervelend.
1: Zo. Nou, daar hoort het natuurlijk
0: wat bij.
1: Dat gebeurt nou, joh. Ja, nee, samurai-zwaard.
0: Komt omdat er een paar schuifjes ook, zeg maar, de gewone playlist triggerden. Dus ja, eerlijk.
1: Weet je.
0: Het is tijd voor het random rad. En wat is het random rad?
1: Nou, we gaan zo een sweeper geven aan het rad hier in de studio. Daarop staan alle letters van het alfabet. De letter die wordt gedraaid wordt de beginletter van de artiest of van het liedje. En we hebben ook nog de joker. Rob, heb jij onthouden wat de joker inhoudt?
2: Ik zie 27 vakjes, hoor. Maar goed.
1: Ja, vertel, weet je nog wat
2: het inhoudt? Ja, dan gaat iemand bellen. Dat lijkt me echt te gek als dat een keer gebeurt.
1: Lijkt me echt langer.
2: Ja, fantastisch. Ja. Dan bellen we dan op. Ja, mensen thuis. En dan gaan we gewoon zeggen.
1: Dan gaan we zeggen, hallo, Radio Texel.
2: En vragen we dan, wat is uw letter?
1: Dan gaan we eerst zeggen van, eerst even aangeven dat mensen waarschijnlijk niet denken van, Radio Texel, dat kan niet echt zijn. Dat bestaat niet.
2: Of gebruiken we bijvoorbeeld de eerste letter van uw naam. Die zegt van, hoe heet je? Ja, ik heet Juri. Hoe schrijf je dat? Met een pen. Zoiets.
1: En dan, bedankt. Okay, we gaan weer naar de volgende.
0: Ja. Tot de volgende keer, ja.
3: Tijd om af te tellen.
2: Okay. Goed, oh ja, sorry.
0: En aan jou de eer, denk ik.
2: Mag ik, ga er, ja.
1: Dit.
2: Nee, ik ga nu naar het random.
1: Ja, dus even gek, joh.
0: Hij staat gewoon hier naast de tafel, hoor. Niet de trap vooraf te gaan.
2: Ik doe net alsof een heel grote studio
0: in. Oh, oké. Ja. Hallo!
1: Mensen zien ons ook echt niet hier aan de spinbaan zitten of zo. Hallo!
2: Ja, ik ben zo ver, hoor!
0: Oké, nou, inmiddels staat Rob aan de andere kant van de Mediapark hier. Ja. En,
1: de groene plaats staat hier.
0: Of de groene plaats.
1: Ik sta hier live op de groene plaats.
0: En nu de eer.
2: Ja!
0: 3, 2, 1!
2: Ja!
0: Jongen.
1: Ik dacht dat ik sweepers kon geven, maar dit is
0: ongelooflijk.
1: Ik kan wel merken dat je hard loopt. Of dat je hard loopt.
2: Ja, ik fiets ook wel eens.
1: Sorry, heb ik je beledigd? Dat was fietsen.
2: Nee. Goed. Even terug naar zullen we even vertellen wat de letter is of niet?
0: Ja.
1: Oh, dat moet zo. Oh, ik dacht dat we gewoon naar het volgende liedje gingen.
0: Nee.
2: Ik loop er even heen om te kijken.
1: Even kijken, hoor.
0: Het is letter F.
1: Ja, hoor.
0: Jongen. Van natuurlijk.
1: Wat een toeval.
2: Van fiets.
0: Foxtrot, inderdaad.
1: Het lijkt bijna vooropgezet.
2: De F van tandem.
0: Ja. Had ook gekund. Of driewieler, de D en dan dat soort dingen. Een fatbike natuurlijk.
2: Oh,
0: ja.
2: De F van fatbike.
0: Had ga je kunnen weten.
2: We hebben nog een leuk liedje erbij. Of,
0: dat hebben we inderdaad erbij gezocht. En ze proberen nu te spieken wat het is geworden. Maar dat ga je natuurlijk helemaal niet doen. Want zo werkt het hier niet bij Red
1: Bull. Oh. Bicycles in Beijing.
0: Ja, komt
1: van
0: ie.
1: Freddie Mercury.
4: Dit is de plaat. Van
1: push the button. Push the button.
0: Nee, zijn de freestylers.
1: Met
0: de F, ja.
1: Met Sing Hallelujah.
0: Inderdaad, en soms dan ook nog Beat It en zo.
1: Oh.
0: Push up.

0: Ik zie hier aan 2024 staan, maar dat had ik even helemaal niet verwacht van Lenny Kravitz. Sorry.
1: Ja. Nee, maar ik was, het is dat je dit nu ook zegt hoor, maar het gaf me echt een beetje echt 80's vibes of zo.
0: Is dat 89,
1: het is echt al...
0: 2024. Bizar dat Lenny Kravitz dat dan nog gewoon uitbrengt 2 jaar geleden.
1: Eigenlijk, dat vind ik wel leuk. Dit is weer onder de categorie tijdloze muziek, vind
0: ja.
1: ik.
0: Ja, en is het gewoon, wordt gewoon nog steeds uitgebracht.
1: Dit, ik denk, als ik lekker in een barretje zit of zo, lekker biertje erbij, of een niet-alcoholische versnapering. Dat is echt wel, dat luistert lekker weg, weet je.
2: Nou, dan wil ik als boomer ook even wat inbrengen. Want ik denk dat je bijvoorbeeld Teskey Brothers ook onwijs gaaf vindt.
1: Ik kijk even naar de man achter de knoppen, de Teskey Brothers.
0: Zeg maar ook even niks, sorry.
2: Nee. Nou, dan wordt het tijd dat die goede poko hier ook eens een keertje binnen wordt gewandeld.
1: Nou, ik wil dan zeggen, met Marlies, hou je even vast, Rob. Het is voor ons een grootheid. Maar de goede pokkenlijst is maar liefst al 27 keer opgeslagen. Ja. Okay. Wat de mensen er bewust echt opdrukken van, die sla ik op in mijn lijst. 27 keer is helemaal niks, maar
2: 27
1: voor een...
2: keer gegoond, jongen.
1: Ja,
3: Als we dit toch gaan en Alex laten
0: goed, dan moeten we nog een top 5 afmaken. Dit gaat helemaal fout.
3: Oh jongens, we stoppen met de uitzending, jongens. We gaan verder met...
0: Dit gaat helemaal niet goed.
3: Een man heeft het woord goon op de naam, jongens. Ja.
2: Dat zei ik helemaal niet, man. Ga maar terugluisteren. Jullie horen het niet goed.
0: Er is ook een reden waarom wij onze uitzendingen niet laten herhalen, zeg maar.
1: Dit is geen herhaling.
0: Dit is geen herhaling.
2: Nee, maar goed.
3: Even kudo's voor Rob. Ja. Kudo's voor Rob.
2: Zeker.
0: Even terug naar de orde van de dag, want de tijd die tikt en de tijd tikt door.
1: De tijd drinkt en wij drinken mee.
0: Ja. Precies. Nummer 3 van de top 5. Grootste ergernis op de fiets.
1: Ja, dat is dat er een finaal door rood licht wordt gereden. Niet alleen automobilisten die doen dat, maar ook fietsers die rijden vaak door rood licht. Nou, ik zei het nog even tegen Rob, vooral in de Randstad zien we dat heel vaak.
2: Ja, is al niet zo vaak. Hè?
1: Nee, het is niet zo heel vaak. Dan zei je toevallig net bij de boot daar eventjes je kans pakt. Het kan maar net. Ja, het is een bijzonder probleem. Dus vooral, zoals ik al zei, in die studentensteden. Denk Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, et cetera. En ja, we kunnen allemaal erover zeker zijn dat dat gewoon een onveilige situatie met zich meebrengt. En vooral ook heel veel irritatie bij zowel mede-weggebruikers.
0: Ja, absoluut.
2: Als de vrouw die de hond aan het uitlaten was.
1: Nou, precies, ja. Precies.
3: Toen werd Poekie zo overreden.
2: Oh, hey, ga eens weg, kind.
3: Hey, arbeider, ga eens werken.
2: Jij bent neder.
1: Ik viel neder van mijn polo-paard. Ja. Daniel Arendt, leuk dat dat, ja.
2: Altijd goed.
1: Ga ik heen trouwens, volgend jaar, Daniel Arendt.
2: Oh, naar allebei de voorstelling, want hij doet er 2 per avond.
1: Gewoon in Den Helder komt hij.
2: Oh ja.
1: En dan heb je er 2 zo, ja. En eentje, die kan je net nog even de boot pakken.
2: Ja, dat zei
1: je
2: vorige week al. Ja. Toen was ik ineens neder. Maar goed, de tijd dringt. Hè.
0: We moeten nog even nummer 2 doen.
2: Laten we het even over die wielrenners hebben, want dat is natuurlijk ook heel bijzonder.
1: Rob is op de fiets gekomen, dus hij heeft net waarschijnlijk een paar wielrenners tegengekomen.
2: Ik ga wel eens hardlopend naar mijn werk, ik ga wel eens op de fiets naar mijn werk, maar wielrennen, dat doe ik heel af en toe. En dan lekker anoniem, want daar schijnen heel veel mensen best wel van te schrikken. Dat komt een beetje, het zijn eigenlijk de pedelecs zonder elektrische ondersteuning. Ja. Die gasten gaan dus een mallen natuurlijk, en vaak ook in een groep. Nou, dan ben je dan lekker aan het fietsen, zo, een beetje schaapjes kijken. Joe, komt
1: een heel peloton.
2: Mensen schrikken ervan, dat is eigenlijk alles. En wat ik wel heel fijn vind, is dat steeds meer racefietsers gewoon ook een bel op een fiets hebben.
1: Ja, zeker.
2: Want dat was een soort cultuur, nee, dat doen we niet. Want dan ben je neder.
1: Dat
2: doen ze nu. Ja, wat doen jij nou? Dat is eigenlijk, die staat op 2. De schrikreacties rondom...
1: Nou, ik denk dat voornamelijk inderdaad het hele schrikken... En ik wil echt niet, want ik weet dat er heel veel wielrenners hier op Texel zijn. Dus, en lekker doen, want echt top, hè. Maar gewoon het soms... Bij sommige mensen die wat opdringerig van... ik ben wielrenner, dus ik wil er door en langs... en ik mag hard. Ik denk dat een beetje bij mensen... Ja. Als ik van mezelf spreek...
0: Nou, maar ook op een kruispunt, hè? Dat ze dan dus dan niet stoppen.
1: Voor nee, het. Dus nee, van, nee, want ik, ga ik gewoon moet door, hard. En mijn anders zitten mijn komen. Pedalen natuurlijk. Die zitten in hun schoenen geklikt. Ja. Dus echt lekker doen, lekker sporten, hartstikke goed. Alleen, wat ik zeg, een belletje kan al heel helpend zijn.
2: Fantastisch, joh. En als de mensen opzij gaan en dan zeg je dankjewel... en dan zeg je, oh, dat is een vriendelijke wielrenner.
1: Ja. Die bestaan dat is het ook, dames en heren. Bestaan.
0: Curtis Mayfield.
2: Oh, dit is goed.
0: Move on up.

0: Lekker zomers. Hier door jouw speakers.
1: Nou, zeg dat hier ook in de studio. Nou,
2: zeker zeg.
1: Sun is shining, ja. So are you.
2: We hebben gewoon de ramen openstaan. Het is echt gewoon, bij Radio Texel heb je nooit de ramen openstaan.
0: Het is weer lente bij Radio Texel.
3: Ja. Goed. Onze tijd dringt en we hebben nog een nummer 1 te gaan.
2: Ja, mag jij doen?
1: Of ja, eigenlijk wel? Vaak de gasten, maar jij hebt, maar nu hebben we eigenlijk wel ongelijk.
3: Ja, het is eigenlijk jij.
1: Ja, maar dan vind ik, dan ga ik hem wel roppen, want zo vaak is Rob hier niet. Rob, ik gun hem aan jou. Hij is echt,
2: het is wel leuk, wat ik me altijd aan irriteerde, was de benen het fietsen. En dat is vooral natuurlijk in de wintermaanden. Ik fiets altijd naar mijn werk. En soms ga ik hardlopen naar mijn werk. En, maar dat boeit voor de rest niet. Maar dan komt er dus iemand je tegemoet en die heeft dan zijn licht verkeerd afgesteld. Nou, je kan je me niet gekker krijgen. Ja. En dat heb ik op een gegeven moment dus geprobeerd los te laten. Want die lichten van die moderne fietsen, vooral die elektrische fietsen, die zijn zo fel, man. Dat is niet normaal.
1: Dat is
2: mijn ergernis nummer 1. Nou, dat heb ik daar achter me gelaten. Want je kan niet iedere toerist voor zijn fiets aftrappen en zeggen, hey joh, doe je licht even goed. Dus gewoon loslaten. Is nieuw vasthouden.
1: Je hebt inderdaad...
2: Maar je hebt dus ook inderdaad de categorie kapotte verlichting.
1: Je hebt het ene en je hebt het uiterste. Hè? Dus je hebt of een kapotte lamp of een lamp die veel te fel is.
2: Ja, en het is wel zo dat fietsen zonder verlichting, dan is een boete €60. En daar geloof ik helemaal niks van. Voor mij is het al veel meer ondertussen. Maar het is vooral ook levensgevaarlijk. En bij de OSG zetten we er ook altijd zwaar op in die donkere maanden. Van, jongens, laat je zien, zorg dat je goed zichtbaar bent. En nou, dat eigenlijk. En ook wel vaak in samenspraak met de lokale ondernemers hoor. Met Bets, met Van der Linden. En dan, die helpen dan ons ook gewoon.
1: Ja, en vaak de politie komt er langs met zo'n plakkaat op de grond ook.
2: Ja, maar we weten ook dat de politie gewoon op de hoek staat. En dat zeggen we ook in de klas. Jongens, ze gaan gewoon op de uitkijk.
1: Nou, en terecht, hè, weet je. Want als je van je sokken gewoon, wordt gereden, weet je.
2: Dat is even duur.
1: Dat wil je niet. Ja, dat is even duur. Ja,
2: precies. Dus ja, zorg dat je de boel gewoon laat controleren. Dan ben je zichtbaar. Want dat is gewoon, vooral in die donkere tijd, is dat gewoon waardeloos.
1: En jongens, wat kost zo'n lampje tegenwoordig bij de HEMA? Helemaal niks. Ik koop zo'n rood lampje, zo'n wit lampje. Kost helemaal niks.
2: Dat kost niks.
1: Daarom.
2: Bij de Action ook niet.
1: Nee, misschien dat wat
2: ik mag geen reclame maken.
1: Nee, want we hebben
2: Action
1: weer...
2: nu al 6 keer genoemd.
1: Ik
2: Action
1: 7 keer. Alles benoemen, ja.
2: Action 8 keer.
1: En actie.
2: Dus dat.
3: Nou ja, goed. Dat was dan de top 5 met grootste ergernissen op de fiets. Waarbij we ook nog even moeten vermelden dat er natuurlijk ook nog bumperkleven is. Brommers op het fietspad, slechte fietspaden. En dus
2: je hebt ook de fietser die zich ergert. Klopt.
3: Ja, precies. Ja. En werk aan de weg. Ja. Nee, dit ging ook over de fietser, zeg maar. Ja, ergernissen op de fiets.
1: Ja.
2: Oh, de fietser ergert zich aan de kapotte verlichting. Nou, kan ook natuurlijk.
1: Ja, dus de medefietser. Ja, nee, ik denk dat het een vrij breed begrip was hoe we hem deze top 5 hebben ingekleed.
2: Deze boomer gaat allemaal wat langzamer.
3: Ik merk het. Wat een voelbeliefd, hè. Nee, wat een goomeliefd.
2: Doobie Brothers.
3: Ja, Doobie Brothers, ja.
1: Goonie Brothers.
3: Lekker, hè.
2: Is goed, man. Goeie poko. Ja.
3: Ja, nou, dames en heren, dit was Break de Week voor deze week.
1: Tot de volgende keer.
3: Volgende week.
1: En een hele fijne avond.
3: Wat een voelbeliefd. Doei.
1: Hoi.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen. En dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
1: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: is Radio Texel.
1: En heel soms dan blijft er ons iemand hangen in de studio zoals ik. Zit te wachten op het eten en dat komt nu aan. Dit is Oceans of Emotions, de Teskey Brothers.

maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears,

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
3: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
2: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
1: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
2: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
1: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De toestand van één opvarende van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. Sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain en Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van...

0: non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.
1: Het is je mooi, lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet gek.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4 zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop. Hey!

0: is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droogt, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.